0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Het onweer heeft in delen van ons land flink huisgehouden. Een woning in het Utrechtse Snelrewaard is bijna helemaal afgebrand nadat het rieten dak door bliksem was getroffen. In Boskoop vatte een hooibergvlam na bliksem. En in het Groningse Toornwerd kwamen 2 kalveren om na brand door de bliksem. 150 andere koeien en meerdere paarden bleven ongedeerd. Ook zorgde vele regen voor overlast. Een deel van de A44 is ondergelopen. Van Burgerveen tot Kaag is de weg dicht, doordat er een laag water op de weg blijft staan. In Amsterdam melden veel mensen wateroverlast. De veiligheidsregio roept op alleen te bellen als er direct gevaar dreigt. Opnieuw zijn er Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens president Trump zou Iran het staakt het vuren geschonden hebben. De Iraniërs zeggen juist dat de Amerikanen aanvallen blijven uitvoeren. Afgelopen dagen waren er meerdere aanvallen over en weer. Dan nu het weer van Weer Online. Het kan vanavond nog flink regenen, onweren en soms ook hagelen. En dan waait het ook hard. De ochtend begint droger en met zon. Het wordt 25 tot 30 graden. In de namiddag wel weer kans op buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Blijde Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Elburgs Mannenkoor OBK.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op verschillende plekken in ons land zijn er branden of is er wateroverlast door het noodweer. In Landsmeer is de bliksem ingeslagen en zijn er meerdere woningen ontruimd. Ook is er iemand naar het ziekenhuis gebracht. Op veel andere plekken waar de bliksem is ingeslagen is er vooral materiële schade. In Duitsland zijn afgelopen 2 dagen zeker 5 zwemmers verdronken. Zo werd het lichaam van een 8-jarig jochie gevonden in een meer bij Hannover. De andere slachtoffers zijn mannen tussen de 27 en 45 jaar. Ook in Frankrijk vielen meerdere doden. Veel mensen gaan zwemmen op plekken waar het niet veilig is. De trainer van Schotland, Steve Clark, is opgestapt. De Schotten pakten 3 punten dit WK en eindigden in hun groep op nummer 3 achter Brazilië en Marokko. Maar dat is niet genoeg om door te gaan. Clark leidde Schotland voor het eerst in 28 jaar weer naar een WK en had net bijgetekend, maar stopt nu dus toch. Dan nu het weer van Weer Online. Het kan vannacht nog flink regenen, onweren en soms ook hagelen. Rond 5 uur is code oranje afgelopen. De ochtend begint daarna droger en met zon. Het wordt dan 25 tot 30 graden. In de namiddag wel weer kans op buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Het noodweer heeft op verschillende plekken voor problemen gezorgd. Zo was de brandweer in Landsmeer druk bezig met het blussen van 3 huizen nadat bliksem insloeg. Daar moest 1 persoon naar het ziekenhuis. Ook in Wassenaar, Huizen en Naarden was brand. Inmiddels is in de zuidelijke helft van het land code oranje opgeheven. Er lijkt weinig meer over van het staakt het vuren tussen Amerika en Iran. Amerika voerde vannacht aanvallen uit op militaire doelen in Iran. De Iraniërs slaan terug en zij claimen vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein te hebben geraakt. De twee waarschuwen elkaar vooral niet verder te gaan met de aanvallen, maar dat maakt maar weinig indruk. Afgelopen jaren zijn er zeker 100 kinderen van 12 jaar of jonger via Snapchat misbruikt. Sommige van hen worden zelfs verkracht. Dat stelt RTL Nieuws op basis van honderden rechtbankuitspraken. Officieel moet je 13 jaar oud zijn om Snapchat te gebruiken, maar ouders klagen dat de app helemaal niets controleert. Dan nu het weer van Weer Online. De buien trekken via het noorden langzaam het land uit en daarna klaart het op. Straks gaat de zon schijnen en wordt het 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op verschillende plekken zorgde ingeslagen bliksem vannacht voor brand. Het gebeurde onder meer in Wassenaar, Snelrewaard en Landsmeer. In Landsmeer moest er ook iemand gewond naar het ziekenhuis. Verder zorgde het vele regenwater voor veel meldingen, bijvoorbeeld in Amsterdam. Inmiddels is code oranje overal opgeheven. Het staakt het vuren tussen Iran en Amerika lijkt alweer in de prullenbak verdwenen. Beide landen hebben elkaar vannacht aangevallen en zeggen dat het vergeldingsacties zijn nadat er afgelopen dagen ook al aanvallen waren. Ook slaan ze dreigende taal naar elkaar uit. Afgelopen jaren zijn zeker 100 jonge kinderen via Snapchat misbruikt. Sommige van hen werden zelfs verkracht. Dat stelt RTL Nieuws op basis van allerlei rechtbankuitspraken die ze hebben doorgespit. Officieel moet je 13 jaar oud zijn om Snapchat te gebruiken, maar deze slachtoffertjes waren jonger. Dan het weer van Weer Online. De buien zijn bijna het land uit en dan gaat de zon straks weer schijnen. Temperaturen lopen op naar 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Leiden Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Elburgs Mannenkoor OBK.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Blikseminslagen hebben vannacht voor flinke schade gezorgd. In Landsmeer moest iemand gewond naar het ziekenhuis na brand in een huis. Ook in Wassenaar en op een boerderij in het Groningse Toornwerd sloeg de bliksem in. In Veldhoven is door harde windstoten een groot deel van een oude molen beschadigd. De kap met wieken ligt op de grond. Op de TT in Assen werd het programma gisteravond een paar keer stilgelegd vanwege het noodweer. De optreden van Danny Vera ging helemaal niet door. Het concert van Lil Kleine in het Olympisch Stadion in Amsterdam moest eerder stoppen. In Amsterdam was ook veel wateroverlast door de regen en viel hier en daar de stroom uit. De aanvallen in het Midden-Oosten zijn weer opgevoerd. Amerika viel militaire doelen in Iran aan als wraak voor een beschieting in de straat van Hormuz. Daar werd een schip geraakt. Daarna schoot Iran drones en raketten af op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. Dan het weer van Weer Online. De buien zijn bijna het land uit en er gaat straks de zon weer schijnen. Temperaturen lopen op naar 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Noodweer heeft vannacht voor flink wat overlast gezorgd. In het Utrechtse Snelrewaard ontstond een grote brand nadat de bliksem in een nok van een woning was geslagen. Ook in Amsterdam-Zuid vatte een dak vlam. Ook in Wassenaar, Nunspeet, Boskoop en het Groningse Toornwerd braken branden uit na blikseminslag. Door de storm waaiden in Brabant bomen om en was er schade aan daken. In Veldhoven kwam zelfs de hele kap van een monumentale molen naar beneden met wieken en al. Het TT in Assen moest gisteravond het programma een paar keer stilleggen. Een optreden van Danny Vera werd afgelast. Oekraïne heeft in Zuid-Rusland een olieraffinaderij in brand geschoten met drones. Er zijn volgens Rusland een dode en een gewonde gevallen. Rusland schoot raketten af op Kiev, daardoor vielen 2 gewonden. Dan het weer van Weer Online. We beginnen de dag met veel zon. Het wordt in het binnenland rond de 30 graden. Aan de kust is het met 25 tot 28 graden iets minder warm. Vanmiddag meer wolken en in het zuidoosten kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luisteraars, goedemorgen. Hartelijk welkom bij een goede zondag op Groot Nieuws Radio. Fijn dat je er weer bij bent. Vanmorgen gaan we luisteren naar een, ja, toch wel een bizar en een bijzonder verhaal uit Genesis 29. Het gaat daar over Jacob en Esau en Rachel en Lea. Maar de focus ligt vanmorgen op die aanvankelijk wat verdrietige vrouw, op Lea. Peter Kos die vertelt het verhaal en ook de toepassing voor ons als mensen van de 21ste eeuw. Maar we gaan eerst samen zingen. De psalm met telkens weer hetzelfde refrein. Namelijk, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. In de berijming gaat het om 26 versen. Ik begrijp wel een beetje waarom. Want eigenlijk kan je niet genoeg zingen over de gunst en de genade van God. We doen het vanmorgen in 4 versen onder leiding van Martin Sonne.

Dat waren vier versen uit Psalm 136. We blijven nog even bij Samenzang en nu opnieuw uit de BAVO in Haarlem, net als een paar weken geleden. Koren uit Haarlem, Noordwijk, Rotterdam en Breda en ook nog eens een keer een volle kerk. Het lied heet Lof zij de Heer en dat klinkt dan

massale samenzang uit de BAVO in Haarlem. En van die massale samenzang nu naar de verstilling van Sela. Het lied heet Vreugde van mijn hart. En als we straks naar de geschiedenis van Lea gaan luisteren, dan is dit lied wel heel toepasselijk. Het begint zo. Ziet u mijn rusteloze hart dat naar u vraagt, op antwoord wacht. Luister, o Heer, waar moet ik heen? Ik heb u nodig, u alleen. Wanneer het om het rusteloze hart gaat, dan kunnen we aan Lea denken, maar ook misschien wel aan onszelf. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u, o Heere, dat zei Augustinus al. Ik denk dat we ons allemaal in deze uitspraak zullen herkennen. Lea toen en wij nu. Maar wat Lea nog niet wist, dat mogen wij wel weten. En dan kunnen we verder zingen. Jezus, laat uw aanwezigheid mijn diepste vreugde zijn. Ik hoop dat we allemaal, hoe onrustig we ook zijn, dit couplet mogen nazingen. Want dan zingen we, u bent de vreugde van mijn hart.

0: Selah met vreugde van mijn hart. We gaan luisteren naar de meditatie van dominee Peter Kos uit Ede. Als tussenzang horen we het heel bekende lied: Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zij nacht. In dit lied gaat het niet om letterlijk ruwe stormen. Het zou niet toepasbaar zijn op Lea in de woestijn, maar om die figuurlijke ruwe stormen, die we denk ik allemaal wel kennen.
1: Goedemorgen. Vandaag wil ik met je zo'n 3.500 jaar teruggaan in de tijd. Naar een verhaal, een geschiedenis dat zich afspeelt in een totaal andere omgeving. Ergens op de grens tussen het huidige Turkije en Syrië. En we komen dan in een wereld terecht met gewoontes en gebruiken die ons vandaag de dag vreemd voorkomen. Maar met mensen zoals jij en ik. En daar ver weg terug in de tijd ontmoeten we Lea. Een vrouw die na heel veel verdriet, spanning, frustratie, teleurstelling op enig moment uitroept: nu zal ik de Heer loven. Je kunt dat lezen in Genesis 29, vers 35. En dit zinnetje is onderdeel van een verhaal over Jacob, de zoon van Isaac. Hij is een aartsvader, een sleutelfiguur in de lijn naar de komst van Jezus de Messias. En wat een verhaal is dat. Het is een geschiedenis vol intriges, plotwendingen, list en bedrog, liefde en haat. En waar Jacob ook volop aan meedoet. Zo roofde hij met een simpele kom rode linzensoep het eerstgeboorterecht van zijn broer Esau. En toen zijn vader Isaac oud en blind was, ontfutselde Jacob met puur bedrog de zegen die voor Esau bedoeld was. Ben je echt Esau? Vroeg zijn vader nog twijfelachtig. Ja, loog Jacob recht in zijn gezicht. Esau werd woedend, zul je begrijpen, toen hij dat hoorde. En Jacob moest vluchten voor zijn leven. En zijn vader die stuurt hem dan naar het noordoosten, zo'n 700-800 kilometer verderop, naar de familie van Rebecca, de moeder van Jacob, om te schuilen bij zijn oom Laban en daar ook een vrouw te zoeken. Na een lange reis komt Jacob aan bij een waterput. En daar ontmoet hij Rachel. Het blijkt de jongere dochter van Laban te zijn, naar waar hij op zoek was. Jacob is waar hij moest zijn. Als hij Rachel ziet, is het waarschijnlijk liefde op het eerste gezicht. En Jacob wil indruk maken, denk ik, want de put die afgedekt is met een loodzware steen, gaat hij als vitale zeventiger, want het is hij, er vanaf tillen. Hij geeft haar kudde te drinken, kust haar als begroeting en barst in huilen uit vanwege alle opgekropte emoties. Jacob trekt in bij Laban en gaat voor hem werken. En na een maand zegt Laban: nou, je bent familie, maar je hoeft niet voor niets te werken. Wat wil je als loon? Die Laban had twee dochters, de oudste heette Lea. Zij was niet zo aantrekkelijk, zal ik maar zeggen. In tegenstelling tot haar jongere zuster Rachel. Zij was werkelijk beeldschoon. En Jacob was smoorverliefd op Rachel geworden en zegt: ik zal 7 jaar voor u werken om met Rachel te mogen trouwen. Nou, 7 jaar lang werkte hij. En ze leken slechts een paar dagen, zoveel hield hij van haar. Maar dan wordt het verhaal, onze geschiedenis, een beetje pijnlijk en rommelig. Na die 7 jaar organiseert Laban een groot bruiloftsfeest. Maar in het diepe duister van de nacht brengt Laban niet Rachel, zoals beloofd, maar zijn oudste dochter Lea naar de tent van Jacob. En de volgende ochtend, in het vroege ochtendlicht, ontdekt Jacob dat hij niet met Rachel, maar met Lea heeft geslapen. En dat Lea nu zijn vrouw is. De bedrieger is zelf bedrogen. Zoals Isaac had ontdekt dat hij door bedrog niet Esau, maar Jacob de zegen had gegeven, zo ontdekt Jacob zelf dat hij door bedrog niet met Rachel, maar met Lea naar bed was geweest. En zoals Jacob profiteerde van de verduisterde ogen van zijn vader Isaac, zo profiteerde Laban van het duister van de tent die nacht. En wanneer Jacob woedend verhaal haalt, zegt Laban koeltjes: nou, het is hier niet de gewoonte dat de jongste voor de oudste dochter trouwt. Oké, je krijgt Rachel ook als vrouw, maar dan moet je daarna nog wel 7 jaar voor me werken. Wat een chaos en stress moet dat in het huishouden geweest zijn. Maar juist in die menselijke puinhoop, zullen we straks zien, weeft God zijn plan.

0: We lieten Jacob, Lea en ook Rachel net achter in een huishouding vol spanning, jaloezie en onuitgesproken verdriet. Jacob hield van Rachel, maar van Lea hield hij niet, lezen we. En ze zaten er alle drie mee. Rachel moest Jacob delen met haar zus en Lea wist, voelde, merkte dat Jacob niet van haar hield. En er staat dan dat de Heer zag dat Lea niet geliefd was. En dan opent hij haar moederschoot, terwijl Rachel, voorlopig althans, kinderloos bleef. Lea die probeert wanhopig geliefd en gezien te worden door haar man Jacob. En hoopte dat ze door hem kinderen te schenken, dat zou krijgen. Ze stelt haar levensgeluk volledig afhankelijk van de liefde van haar man. En bij de geboorte van haar eerste zoon Ruben, dat betekent zie een zoon, zegt ze: de Heer heeft gezien wat ik te verduren heb. Nu zal mijn man van mij houden. Maar er verandert niets bij Jacob. En bij de tweede zoon die Lea Jacob schenkt, zegt ze: de Heer heeft mij gehoord, hoe weinig mijn man van me houdt. En noemt hem Simeon, en dat betekent hij die hoort. Nu zal het vast anders worden. Maar weer blijft het stil aan Jacobs kant. Dan krijgt Lea een derde zoon. Levi noemt ze hem. Een naam die te maken heeft met hechten. Nu zal mijn man zich eindelijk aan mij hechten. Drie zonen, nu moet het wel goed komen. Maar nee hoor. Drie zonen en drie keer komt Lea bedrogen uit. Haar verlangen naar Jacob als de ultieme bron van haar geluk levert haar alleen maar teleurstelling op. Het is een spiegel voor ons allemaal. Hoe vaak denk jij en ik niet, als ik maar eenmaal die relatie heb, als ik maar die baan, dat diploma, dat huis, dat uiterlijk heb, of die vakantie, of ik dat meemaak, ja, dan ben ik gelukkig. Nou, al die dingen kunnen natuurlijk bijdragen aan ons welzijn, maar als we er ons diepste levensgeluk van laten afhangen, ja, dan bouwen we op drijfzand. De teleurstelling komt vroeg of laat dan om de hoek kijken. Maar dan wordt Lea voor de vierde keer zwanger. Er is iets veranderd bij haar. Ze verwacht haar geluk niet langer van de liefde van Jacob, maar van God alleen. En dat hoor je terug in de naam. Als haar vierde zoon geboren wordt, roept ze uit: nu zal ik de Heer loven. En ze noemt hem Juda, wat betekent lof aan God. Lea vond haar rust en geluk niet in de armen van een man die haar niet zag staan, maar in de wetenschap dat God haar wel zag, dat hij haar hoorde en dat hij haar lief had. En hoe bijzonder en wonderlijk is het dat juist uit de stam van deze Juda het kind van de door Jacob ongezien en ongeliefde Lea eeuwen later de redder van de wereld wordt geboren, Jezus Christus. Dat had Lea en dat had Jacob ook nooit kunnen bedenken. God schrijft zijn verhaal en bouwt zijn koninkrijk met gebroken, onvolmaakte, ongeziene mensen, dwars door allerlei rommelige situaties heen. De bedrieger Jacob krijgt de rol in Gods verhaal. En de weggeschoven Lea ook. En veel meer namen zouden te noemen zijn. Ook die van jou en die van mij. Hoe onvolmaakt, mislukt, ongezien, onbelangrijk, verdrietig en gefrustreerd jij jezelf vandaag misschien ook voelt, hij ziet je. Hij hoort je, hij heeft je lief en hij wil je zegenen en tot zegen laten zijn in het verhaal dat hij aan het schrijven is, onderweg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik wens je een goede zondag.
1: En dat zei dominee Peter Kos uit Ede aan het slot van wel een heel bijzonder verhaal, het bijzondere verhaal van Lea. Als toepassing luister naar Psalm 29 en dan vooral het laatste vers. Luister maar. Daar staat: loof de Heer die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt. Hem die, en dan komt het, hem die Jacobs heilig kroost, zegenen zal met vrede en troost.

zin van Jacob nou niet bepaald geweest. Nou ja, eerder waren we in Haarlem. We gaan nu naar Dordrecht met Marco den Toom en het jongerenkoor Yigdal Yahu. Prijs mijn ziel, de hemelkoning, breng uw schatting aan zijn voet.

Dat was het koor Jigdal Yahoo, ooit onder leiding van Bert Notenboom. Net hoorden we Sela met het lied Vreugde van mijn hart. Nu gaan we naar Lef met het lied Hoe sterk ook de storm. De strekking is hetzelfde als van de andere liederen die we hebben gezongen. Namelijk, ruwe stormen mogen woeden. Lef zingt, hoe sterk ook de storm als ik val en ik niets meer zeker weet. Als de kracht in mij ontbreekt, dan kijk ik naar u, want u houdt deze wereld in uw hand.

Dat is het geloof van de gelovige christen. Maar dat geloof wordt ook aangevochten. Door de moeite en de zorgen in je eigen leven. Of als je alleen maar kijkt naar deze onrustige wereld. Oorlogen, geruchten van oorlogen en onnoemelijk veel leed. Dat kan een groot hongersnood zijn in Afrika, Soedan denk ik nu aan. Maar ook heel dichtbij, als je leest de laatste weken en maanden van verwaarloosde en misbruikte kinderen. Houdt u deze wereld dan wel in uw hand? Is de bange vraag van de gelovigen? Ja, zegt de Heer, ook al zie je het niet. Ik ben erbij en ik ben erbij betrokken. En daarvan zingt dit lied.

Dat was Lef. We maken deze uitzending weer een rondje door Nederland. Eerst waren we al in Haarlem en Dordrecht. En nu gaan we naar de Grote Kerk in Hasselt. Heft op uw hoofd de poorten wijd. Wie is het die hier binnenrijdt? Begroet hem, Heer der Heerlijkheid. En heiland vol barmhartigheid. Een mooie tekst. En aan de tekst herken je denk ik wel de oorsprong. Een lied uit de bundel van Johannes de Heer.

Het is nog vroeg in de ochtend. We naderen de klok van 9 uur. Maar voor het volgende lied geeft dat niet. Blijf bij mij, Heer, want de avond is nabij.

Dat was het bekende lied Abide With Me. En daarmee zijn we bijna aan het eind van het programma gekomen. We eindigen met een psalm die Jacob weinig gezongen zal hebben. Maar gelukkig voor hem waren er toen nog geen psalmen. Want de tekst luidt: waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Met deze zinnen besluiten we het programma. Fijn dat je luisterde. Vanaf volgende week zenden we een aantal herhalingen uit van het afgelopen seizoen. En we hopen eind augustus, begin september, deo voor lente, weer bij je te zijn. Namens de collega's Tom Herlaar en Nando Kok, goede en gezegende weken toegewenst.

0: Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio-app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door de storm vannacht rijden de treinen nog niet helemaal lekker. Bij Gouda sloeg de bliksem in en daardoor rijden geen treinen naar Rotterdam en Den Haag. Het duurt nog even, want ze konden pas gaan repareren toen de storm was gaan liggen. Op veel andere plekken liggen bomen en takken op het spoor en rijden er minder treinen. Door blikseminslag is op veel plekken brand geweest. In Landsmeer was brand op een zolder, 1 persoon raakte gewond en de buren moesten hun huis uit. In de buurt van Oudewater was een grote brand in een woning met een rieten dak. En in Veldhoven is een monumentale molen vernield. De kap en de wieken liggen op straat. Er is opnieuw een kind levend onder het puin van de aardbeving in Venezuela gehaald. Het is een jongen van 11. De interim-president noemt het op X een teken van hoop. Gisteravond was er opnieuw een aardbeving in hetzelfde gebied van de bevingen woensdag. Er worden nog 10.000 mensen vermist en er zijn ruim 1.400 doden. Dan het weer van Weer Online. We beginnen de dag met veel zon. Het wordt in het binnenland rond de 30 graden. Aan de kust met 25 tot 28 graden iets minder warm. Vanmiddag meer wolken en in het zuidoosten kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door het hele land hebben de treinen last van stormschade. Bij Gouda sloeg de bliksem in en daardoor rijden er geen treinen naar Rotterdam en Den Haag. Ook rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg en tussen Utrecht en Amersfoort door bomen en takken op het spoor en een kapotte bovenleiding. Op veel andere plekken rijden minder treinen. In de buurt van Antwerpen is vannacht de bliksem ingeslagen in een kampeerboerderij waar 24 kinderen logeerden. De schuur waar ze lagen te slapen vloog in brand. Alle kinderen zijn geëvacueerd. 2 moesten naar het ziekenhuis. Door het noodweer is in Veldhoven vannacht een oude molen zwaar beschadigd, maar de eigenaar is van plan hem te gaan restaureren. Ik ben heel blij dat er niemand gewond is geraakt, zegt hij. De kap van de molen woei los en klapte met wieken en al op de grond. De molen is al ruim 100 jaar familiebezit. Dan het weer van Weer Online. Het warmt weer snel op met veel zon. Het wordt vanmiddag zo'n 30 graden in het binnenland en 25 tot 28 aan de kust. In de loop van de middag meer wolken met in het zuidoosten kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De brandweer is op allerlei plekken nog aan het nablussen na blikseminslagen. Onder andere in de provincie Groningen. Daar waren 2 grote branden en allerlei kleinere. De brandweer heeft de situatie behandeld op de manier van een oudejaarsnacht en zegt het was extreem. Het enorme containerschip Galapagos is door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt het een belangrijke mijlpaal, maar waarschuwt voor te veel optimisme. Afgelopen nacht deden Amerika en Iran weer aanvallen over en weer. En vrijdag werd een tanker beschoten in de zeestraat. Een Russische oud-soldaat is gearresteerd na een kritisch filmpje. Hij eist erin een gesprek met president Poetin en zegt dat hij moet weten hoe het er echt aan toe gaat aan het front. Soldaten worden uitgebuit en gemarteld door hun leidinggevende, zegt hij. Het filmpje ging viraal en afgelopen nacht is hij opgepakt. Dan het weer van Weer Online. Het warmt weer snel op met veel zon. Het wordt vanmiddag zo'n 30 graden in het binnenland en 25 tot 28 aan de kust. In de loop van de middag meer wolken met in het zuidoosten kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Elburgs Mannenkoor OB.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Diverse Olympische sporters zoals Jens van het Woud roepen op sociale media op uit te kijken naar shorttracker Sven Roes van Team NL. Graag delen staat erbij. Sven is gistermiddag voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden. Kort daarna was voor het laatst contact met hem. Sven Roes deed 4 jaar geleden mee aan de Olympische Spelen. Boerenactiegroepen hebben geen goed woord over voor de nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. Ze vinden ze onuitvoerbaar en voorspellen dat veel veehouders zullen stoppen. Ze roepen de Tweede Kamer op om het hele pakket meteen naar de prullenbak te verwijzen. In Middelburg is een automobilist vannacht tegen een pand aangereden. Lag iemand gewond op de grond en volgens omstanders zouden er meer gewonden zijn. Die gingen er vandoor, net als de bestuurder. De politie denkt aan opzet. Even daarvoor was er een vechtpartij in de buurt. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droog en vrij zonnig. Het wordt 27 graden in het westen tot 32 langs de oostgrens. Aan het eind van de middag stroomt vanuit het westen koelere lucht het land binnen. En morgen is het dan 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het Nederlandse reddingsteam van USAR heeft nog niemand gered in Venezuela na de aardbevingen. Eén poging lukte niet. Het was onmogelijk om bij het slachtoffer te komen en daarom gingen ze verder. Een aangrijpende keuze, zegt USAR. Dat is met een team met 8 honden in Venezuela. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Het is nog onduidelijk of de treinen morgen weer normaal rijden. Er was een aparte dienstregeling door de hitte. Afgelopen nacht zijn bovenleidingen beschadigd geraakt door omgewaaide bomen en takken. Ook zijn er wisselstoringen en door dat alles kan de NS nog geen enkele voorspelling doen. Een aanrijding in Middelburg gisteravond lijkt opzet. Een automobilist reed meerdere mensen aan en ramde daarna een pand. 1 gewonde bleef liggen, de rest ging er vandoor, net als de automobilist. Even daarvoor was er een vechtpartij in de buurt en de politie ziet er verband. Dan het weer van Weer Online. Het is droog en vrij zonnig. Het wordt 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. Aan het eind van de middag komt er vanuit het westen koelere lucht aan. En morgen is het dan 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Noord-Frankrijk is een vliegtuigje neergestort en 11 mensen zijn omgekomen. Volgens Franse media is het een groep die zou gaan parachutespringen. Het zouden verpleegkundigen zijn zonder parachuteervaring, plus instructeurs en de piloot. Vliegtuigje crashte kort na het opstijgen in een buitenwijk van Nancy. Het Nederlandse reddingsteam van USAR heeft nog niemand onder ingestorte gebouwen gehaald in Venezuela naar de aardbevingen. Sinds gisteren zijn ze aan het zoeken. Een reddingspoging lukte niet, het slachtoffer was onbereikbaar. Tijd is nu schaars, daarom is besloten om door te zoeken naar slachtoffers die nog wel te redden zijn. De schaatsbond KNSB is enorm geschrokken van het bericht dat shorttrekker Sven Roes wordt vermist, maar kan er verder niks over zeggen. Zijn vermissing werd gemeld door collega-schaatsers. De politie onderzoekt de zaak. Roes was in een auto van Team NL onderweg en is voor het laatst gezien bij Muiden. Dan het weer van Weer Online. Het is droog en vrij zonnig en 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. Aan het eind van de middag komt er vanuit het westen koelere lucht aan. Morgen is het dan 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In Amsterdam, het Gooi en delen van Utrecht kun je beter even geen duik nemen in grachten, rivieren en meren, waarschuwt het waterschap. Door de hevige buien afgelopen nacht is er rioolwater in terechtgekomen. En daar kun je ziek van worden. Het negatieve zwemadvies duurt tot en met woensdag. De verzekeraars zijn druk bezig met het inventariseren van de schade die gisteravond en vannacht ontstond bij het noodweer. Ze noemen nog geen bedragen. Veel meldingen gaan over huizen en daken die in brand vlogen door de bliksem. En ook vielen bomen op geparkeerde auto's en gingen ramen aan diggelen door hagelstenen. Bij Nancy in Frankrijk is een vliegtuigje neergestort en er zijn 11 doden. Het toestel was net opgestegen. De mensen die erin zaten wilden voor het eerst een parachutesprong maken onder leiding van instructeurs. In de Persische Golf crashte een helikopter van een oliebedrijf. Alle 14 inzittenden kwamen om. Het weer nog van Weer Online. Droog en vrij zonnig, 27 tot 32 graden. Eind van de middag koeler. Vanavond in het zuidoosten een lokale bui. Morgen overwegend droog en dan 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaan.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Elburgs Mannenkoor OBK.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Boerenactiegroepen als Farmers Defence Force roepen hun achterban op om woensdag massaal naar de Tweede Kamer te gaan. Er is dan een debat over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet, die volgens de actiegroepen de doodsteek zijn voor veel boeren. Het is niet duidelijk of de boeren op de trekker naar Den Haag gaan. In de regio's Amsterdam en Utrecht geldt een negatief zwemadvies voor grachten, sloten en meren. Die zijn vervuild geraakt met rioolwater door de hevige buien vannacht. En dat is slecht voor je gezondheid, zegt het waterschap. Het advies om niet te gaan zwemmen geldt tot en met woensdag. In Almere moesten 3 mensen dit weekend onder bedreiging van een vuurwapen en een mes hun scooter en persoonlijke spullen afstaan. En daar zijn nu 3 jongens voor opgepakt. De meeste scooters zijn intussen weer teruggevonden. Over de gestolen spullen is niks bekend. Politie sluit meer arrestaties niet uit. Het weer nog van Weer Online. Broeierig warm met 25 graden in het westen tot lokaal 32 in het oosten. Morgen overwegend droog en dan 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Houd de lofzang gaande.

In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.

Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Op verschillende plekken zijn mensen verdronken. Gisteren werd in het Brabantse Vught een man uit het water gehaald en gereanimeerd. En vandaag overleed hij. Op een meer in Groningen viel iemand van een subboard. Hij kwam niet meer boven en moest ook uit het water worden gehaald, maar kon niet meer worden gered. In Frankrijk zijn afgelopen week zeker 1000 mensen meer overleden dan normaal door de hittegolf, zegt de minister van Volksgezondheid. Er komen waarschijnlijk nog meer doden bij, want de cijfers van verzorgingshuizen zijn nog niet meegeteld. Het was ongekend heet in Frankrijk de afgelopen dagen. Weerdiensten hebben gemeten hoeveel bliksemschichten er waren vannacht en gisteravond. Het waren er zo'n 300.000 en dat zijn er veel meer dan vorige week vrijdag. Toen waren het er 190.000. Het onweer en heftige regenbuien zorgden voor schade en overlast. En ook op het spoor waren blikseminslagen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht in het zuidoosten een lokale bui. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Morgen overwegend droog. 22 tot 28 graden dan. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Zweden is een dagje pretpark geëindigd in mineur toen de bliksem verschillende keren insloeg op het terrein. Daarbij raakten zeker 10 bezoekers gewond, ook kinderen. Een vrouw van 45 is er slecht aan toe. Bij een van de incidenten werd een boom geraakt door de bliksem, waardoor takken naar beneden vielen. Groot alarm bij een naaktstrand in het Gelderse Buslo toen een zwemmer verdween. Volgens de regioomroep kwamen meerdere duikteams en een speciale onderwaterdrone. Maar de zwemmer was ergens anders aan wal gegaan en kwam rustig teruglopen. In Groningen en Vught ging het wel mis. Daar verdronken 2 mensen. Na de zware aardbevingen in Venezuela hebben bijna 2 miljoen mensen hulp nodig. En 1 op de 3 is kind, zegt UNICEF. Veel scholen zijn beschadigd, waardoor kinderen moeilijk aan schoon drinkwater kunnen komen. En ook ziekenhuizen hebben schade. Intussen wordt hard gezocht naar overlevenden, ook door Nederlandse reddingsteams. Het weer nog van Weer Online. Het gaat snel afkoelen vanavond. In het zuidoosten kans op een bui. Morgen begint met wolken. Een groot gedeelte van de dag verloopt zonnig bij 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Sinds de zware aardbevingen in Venezuela zijn 33 mensen gered, zegt de regering. En die zegt ook dat er nog honderden mensen worden vermist. Er wordt ook gesproken over tienduizenden vermisten. De kans wordt steeds kleiner dat mensen levend worden gevonden. Het officiële dodental staat nu op iets meer dan 1400. Opnieuw is een kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer in Schiedam. Het gaat om een kind van 1 dat van de derde verdieping viel. Het is naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde kort geleden ook een paar keer in Rotterdam en Dordrecht. En een jongetje van 2 overleefde dat niet. Oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger. Hij noemde president Trump een narcist, corrupt en een loser. En Biden is ook bang dat Trump uit de NAVO stapt. Verder dreef hij de spot met speciale projecten van Trump, zoals de bouw van een balzaal en een soort Arc de Triomphe die zijn naam krijgt. Het weer nog van Weer Online. Het koelt snel af vanavond. In het Zuidoosten is er kans op een bui. Morgen begint bewolkt, maar een groot gedeelte van de dag toch zonnig bij 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: U die mij geschapen hebt, hoorde jongerenkoor Vox Jubilans, destijds onder leiding van Marco Dentoon.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Grootnieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 840. Vanavond de gast Henk van der Maten, dirigent van ons Blijde Klankenkoor van de Week, het Elburgs Mannenkoor OBK. Ook de gast Jan Hendrik van Schothorst, dirigent van het Reformatorisch Jongerenkoor Gananja. Maar eerst gaan we luisteren naar de mannen van het Christelijk Sliedrecht Mannenkoor Ichtes. Onder leiding van Martin Zonneberg zingen zij een lied uit de bundel van Johannes de Heer. Lied 197, Volle Verzekering.

0: geest van hierboven. Het werd hier gezongen door de gezamenlijke koren onder leiding van Evert van der Veen. Het geeft mij altijd zo'n vertrouwd gevoel. Ik zat in klas 5 en 6 bij meester Halsema op de C.W. Lubbers school in Wildervank. In één keer in de zoveel tijd mochten wij een lied uit het liedboek opgeven. En dit was duidelijk een klasfavoriet. Geest van hierboven.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week het Elburgs Mannenkoor OBK.
0: De komende week staat de schijnwerper op Elburg, want het Elburgs Mannenkoor OBK is ons Blijde Klanken Koor van de Week. We hebben het er gisteren al eventjes over gehad, maar vandaag wat uitgebreider, want de dirigent is hier, Henk van der Maten. Hele goede avond.
3: Goedenavond.
0: Ja, ik zou bijna zeggen, voelen ze zich al feestelijk, maar zij voelen zich natuurlijk ook koninklijk, want het is een koninklijk koor. Wat betekent dat eigenlijk?
3: Nou, dat betekent dat ze, omdat ze vorig jaar 100 jaar bestonden, dat ze een koninklijke onderscheiding daarvoor hebben gekregen. Dus ze mogen zich koninklijk mannenkoor, Elburgs Mannenkoor, OBK noemen.
0: Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is 100 jaar bestaan als koor.
3: Ja, je hebt 100 jaar of meer, heb je iets betekend voor de gemeenschap om je heen. Daar zit het op. Daar gaat het over.
0: Nou, op die manier is dat dan goed gekomen. Nou, dat is toen ook groot gevierd. Hebben we het destijds ook over gehad. Laten we even naar de actualiteit van nu gaan. Want vorige keer dat ik je over OBK sprak. Nou, toen was je, laten we zeggen, er net als dirigent. Nu ben je al een paar jaar onderweg. Hoe zijn de eerste jaren gegaan?
3: Heel plezierig. OBK is een heel energiek koor. Mensen zijn houden van zingen en doen dat met hart en ziel en doen dat ook vol overtuiging. Er zitten veel goede en ervaren zangers op het koor. Het koor is niet heel erg groot, is het ook nooit zo heel erg geweest. Maar OBK's durven te zingen en ja, ze willen graag voluit en ze zijn muzikaal en ze zijn ja, energiek. En ik moet ze qua klank wel een beetje soms in toom houden, maar om de balans goed te houden. Maar het is een heel plezierig koor en ik ga er altijd met veel plezier toe. En ik ga ook altijd met fluitend naar huis.
0: Hm. Je zegt het is niet zo heel groot koor, dat is misschien ook nooit geweest. Is daar een verklaring voor? Want je zou toch denken dat in die regio genoeg mannen zitten? Of zitten er ook heel veel koren?
3: Ja, ook dat. En OBK is natuurlijk in tegenstelling tot de andere koren op de Noord-Veluwe. En in principe in naam geen christelijk koor. Dat was 100 jaar geleden ook nog niet zozeer gebruikelijk, heb ik wel eens begrepen. Want Nederland was 100 jaar geleden gewoon een kerkelijk land. En als je op een koor zat, was je grote kant dat je ook lid van de kerk was en christelijk was. En pas later, bij de secularisatie, kwamen daarnaast ook specifiek christelijke koren en specifieke reformatorische koren, om het wat te noemen.
0: Ja.
3: Dus OBK is een algemeen koor. En ze zingen wel heel graag het geestelijk lied, maar doen andere koren natuurlijk in de omgeving ook. En daarnaast zingt OBK ook graag een deel gewoon profaan repertoire, wereldelijk repertoire, operakoren, spirituals, nummers uit musicals, wel eens filmmuziek. Er komt wel eens een enkel shanty-lied voorbij of een roeierslied bijvoorbeeld. Omdat Elburg natuurlijk van oorsprong ook een vissersdorp is. Heeft even een hele eigen cultuur en daar moet je misschien ook een beetje bij willen horen.
0: Ja, nou kom jij zelf niet uit Elburg. Wat doe jij om dat Elburgse gevoel goed te snappen en op die manier te verwerken in het repertoire?
3: Dat is vooral goed luisteren. Ik ben natuurlijk dan wel de muzikaal leider van het koor. Maar ik benader zo'n koor wel gewoon al luisteren. Mijn voelhoorn strek ik uit. Ik spreek met veel mensen. En ik luister vooral hoe ze zingen. En dan niet meteen om te corrigeren. Maar om te kijken wat zit er in het koor. Wat zijn ze gewend? Waar voelen ze zich zo lang bij? En als ik dat een beetje in beeld heb. En de mensen een beetje in beeld hebben. En een onderlinge verhouding. Pas dan komt de periode van dat je dat misschien wat gaat fine-tunen op elkaar af en wat gaat afstemmen. Maar vooral uitgaan van wat er is.
0: Ja, en is het belangrijk wat je net omschrijft, dat die muziek ook altijd haakjes heeft richting de Elburgse cultuur, de historie van het vissersdorp zijn?
3: Een beetje wel. Zo is er bijvoorbeeld een lied op het repertoire, dat heet het Roeierslied. Dat hebben we vorig jaar nog een keer gezongen tijdens de Botterdagen. Dat zijn zeg maar die flowdagen in Elburg van Elburgse botters. Komt uit de tijd van de visserij op de Zuiderzee. Dat Roeierslied, dat gaat met het koor mee. Dat is ooit in de jaren, ik weet niet, in de vorige eeuw geschreven. Echt een zeemanslied. En dat is toen gezongen toen het koor op een dieptepunt zat. Mm. En toen het nog een beetje tricky was of het koor wel door zou kunnen gaan. Dat lied is toen gezongen, ingestudeerd. En sinds het Roeierslied is het met OBK weer omhoog gegaan. En een fragment van dat Roeierslied, dat hangt ook in het zanglokaal. Met de eerste. Dus ze hebben ook iets met de zee en met dat soort liederen.
0: Zitten er ook vissers op het koor?
3: Op het moment niet meer, maar wel families van vissers. Kijk, de visserij is natuurlijk eigenlijk verdwenen uit Elburg. Maar er zitten nog wel families op van mensen die oorspronkelijk ook Zuiderzeevissers varen. En dat een beetje dat ruwe bolf de blanke pit noem je dat geloof ik. Dat zit een beetje nog wel in het karakter van de mensen. En ook nog wel een beetje in de klank van het koor. Het is een
0: Misschien een beetje een rare vraag, maar toch ook weer niet. Ik hoor ook wel koren die helemaal niet aan het water liggen. Liederen als De Storm zingen. Ik zelf denk dan altijd, misschien moet je dit gewoon overlaten aan de echte visserskoren of de mensen uit dorpen rond het water. Hoe zie jij dat?
3: Ja, ik denk dat zie ik ook wel een beetje zo. Het is soms misschien ook een beetje mode. Hè? Ik bedoel, Urk is natuurlijk zo'n traditie waar het thuis wordt. Volendam ook. Hoewel, ik weet niet of daar echt nog mannenkoren zitten. Maar monniken, die plaatsen. Ja, die mensen, dat zijn mensen die natuurlijk gewoon door de week hard hebben gewerkt. Gevaren hebben getrotseerd. Zeker vroeger op het water. En dat beeld van de zee die geeft en die neemt, dat zit een beetje in het DNA van vissers natuurlijk. En dat wordt hier daar nog ook wel een beetje gecultiveerd, laat ik maar zeggen.
0: Ja, je omschreef net hoe jij te werk gaat als je met het koor aan de slag gaat. Soms ook luisteren, wat zit erin, wat kan er nog uitkomen, maar ook wat zat erin en waar kunnen we op voortbouwen.
3: Ja.
0: Je hebt in een eerdere uitzending een aantal jaar geleden wel eens verteld, misschien overdrijf ik, maar dat je ook wel een klein beetje fan van het koor was. Kun je dat wat ze toen deden nog een beetje terugvinden?
3: Ja, er zit nog steeds wel een beetje in een hele mooie donkerbruine, noem ik het maar, intense klank in het koor. Het heeft iets stoers, laten we zeggen, iets rondborstigs. En dat was zeker in de tijd, dat lang geleden, dat Herman Riphagen, een dirigent uit Heerde, die ik ook jarenlang goed heb gekend. Toen hij, daar heb ik het denk ik over 25, 30 jaar geleden, toen hij dirigent van het koor was, toen had het koor ook wel, dat was een bloeiperiode van het koor. Ze hebben toen een mooie cd gemaakt. En ik heb ooit in het verleden wel gezegd, dat vind ik een van de mooiste mannenkoor cd's die er is. En dat vind ik nog steeds. En ik vind het heel mooi dat ik nu voor dat koor mag zijn. En die koorcultuur mag verder mag uitbouwen.
0: Hoe zie jij het komende jaar? Ik bedoel, we hoeven niet helemaal de komende 100 jaar te bespreken, maar het komende jaar, wat gaat er gebeuren bij OBK?
3: Nou, OBK heeft altijd een aantal vaste dingen op een agenda staan. Het jaarlijkse kerstconcert is altijd wel een hoogtepunt, met vaak ook mooi en goede solisten erbij, een goede sopraan die mooi over dat koor heen kan zingen, bijvoorbeeld, om het wat te noemen. Nou, de locatie is natuurlijk altijd de grote of Sint-Nicolaaskerk in Elburg. Dat is een prachtige ruimte om in te zingen met een fantastische akoestiek. Schitterend orgel, mooie vleugel. En een ander hoogtepunt is altijd het jaarlijkse Oranje Concert. Dat ook traditie van OBK rond Koningsdag, vroeger Koninginnedag, is er het jaarlijkse OBK Oranje Concert. En in dat concert is dus ook ruimte voor, naast het geestelijke lied, ook lieder over volk en vaderland, een operakoor, een musical lied, een enkel zeemanslied. Dus een heel breed repertoire van muziek.
0: Ik zie dat jullie maandagavond oefenen. Kunnen jullie nog nieuwe zangers gebruiken?
3: Jazeker. We kunnen altijd nieuwe zangers gebruiken. Want ook bij OBK is natuurlijk verloop. Mensen worden ouder en gaan van het koor af. Mensen gaan het verhuizen. Dus als je van een energiek mannenkoor houdt, muzikaal met een breed repertoire, dan zou ik je zeker willen uitnodigen om op maandagavond in het buurtgebouw in Oostendorp, dat is een wijk van Elburg, is langs te komen om eens de sfeer te proeven. En dat kun je allemaal ook op de website terugvinden van OBK.
0: Ja, want hoe laat beginnen jullie?
3: We beginnen 8 uur en we gaan door tot 10 uur. En dan is het ook mooi geweest.
0: Dan is het helemaal mooi geweest. Ja. Oké, okay, nou, dus maandagavond wordt er geoefend. En als je denkt, hé, maar dat vind ik leuk. Nou, haak een keer aan. En denk je, ik wil gewoon lekker kijken. Zorg dat je jezelf even informeert over de concerten die op de planning staan. En dat zijn er ook dit jaar weer een heel aantal. Elburgsmannenkoor.obk.nl is de site waar meer over staat. Sowieso kun je op komende week op Grootnieuwsradio Blijde Klanken heel regelmatig dit koor voorbij horen komen. En natuurlijk ook in andere programma's op Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Programma's als Wens. Ik wens je voor de komende tijd heel veel plezier. Ook met deze mannen. Henk van der Maat, dank voor je komst.
3: Dankjewel, graag gedaan.

Een opgewekte uitvoering van Breng dank aan de eeuwige wordt het Urker gemengd koor Immanuel met soliste Willemijn. Het lied daarvoor kwam uit Johannes de Heerbundel, lied 82, Zouden wij ook eenmaal komen? Het werd gezongen door het Elburgs mannenkoor OBK. Deze week ons blijde klanken koor van de week. En dit was een uitvoering uit de tijd dat Herman Riphagen er dirigent was. En vandaag sprak ik over het koor met de huidige dirigent Henk van der Maten. Wij gaan zo luisteren naar een Engelstalig lied. Het heet In My Father's House. Het wordt gezongen door het Truro Cathedral Choir. Maar eerst naar het Westlands mannenkoor en hun uitvoering van Majesteit.

0: Ook in Nederland zijn er een aantal koren die dit lied, In My Father's House van Philip Stopford, heel mooi kunnen zingen. Maar vandaag heb ik gekozen voor een Engels koor, het Cathedral Choir. En zij worden begeleid door het BBC National Orchestra van Wales.
1: De muziekstandaard.
0: Een bekend lied hier op Groot Nieuws Radio en ook op Groot Nieuws Radio Blijde Klanken is In Christ Alone. Er is een koorversie te vinden op het album Door Hem Alleen van het Reformatorisch Jongerenkoor Genanya. En vandaag spreek ik over dit lied met de dirigent Jan-Hendrik van Schothorst. Jan-Hendrik, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Je hebt wel eens in een eerder gesprek aangegeven, Genanya zong eigenlijk altijd in het Nederlands. Maar door de jaren heen is daar hier en daar ook wat anderstalig uitgekomen. Hoe is dat eigenlijk gegaan? Was dat de wens van het koor? Of dacht je zelf van, hé, we moeten wat anders?
2: Dat ging redelijk samen op, zeg maar. In de zin van, we zongen altijd alleen Nederlandstalig. Dat was ook vastgelegd in de statuten. Mm. En toen zeiden we ook wel eens van, hey, het zou mooi zijn om af en toe ook eens een uitstapje te kunnen maken. Nu is dat ook wel ingewikkeld, omdat je wel het beeld hebt van, hey, er wordt alleen Nederlands gezongen op dat koor. Dus sommige collega's waren ook speciaal daarvoor gekomen, wat ik ook wel weer snap. Maar ja, je wil ook

0: een breed jongere publiek aanspreken. Dus af en toe een uitstapje vind ik niet verkeerd.
1: Nee.
0: Dus toen hebben we goed met elkaar over gesproken en lang over nagedacht. En uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om inderdaad dat ook mogelijk te maken. En dus af en toe hebben we ook een anderstalige uitstapje. Ja, ja. En daar is dit lied er één van.
1: Die anderstalige uitstapjes hebben op jullie album Door Hem Alleen ook gezorgd voor Duits en Latijn.
0: Ja.
1: Nou snap ik voor de aantrekkingskracht op jongeren, snap ik Engels. Hoe werkt Latijn en aantrekkingskracht voor jongeren?
0: Van het Latijn vind ik wel weer mooi. Dat is eigenlijk van oudsher de kerktaal. Dus ja, ik hou daar zelf ook wel weer van, ja, om daar iets moois mee te zingen. En er is nog iets belangrijks waarom ik het wel belangrijk vind om ook Nederlands te blijven zingen. Want kijk, we snappen heel veel Engels tegenwoordig. Maar als je kijkt van welke taal ligt het dichtst bij je eigen hart, dan is het toch je eigen moedertaal. Dus
1: ja,
0: als je dan teksten zingt in je eigen taal, komt dat het meest dichtbij. Nu is het wel zo. Soms heb je dan van die vertalingen vanuit het Engels of vanuit het Duits of wat ook. Maar het lastige daarvan is, die teksten zijn vertaald logisch. Dus je krijgt een andere klank, ja, bij de muziek. En ja, vaak is de muziek wel echt gemaakt op de klank waarop die is geschreven oorspronkelijk. En wordt de vertaling niet zo diep en zo rijk van inhoud als het origineel was.
1: Is dat geldt dat bijvoorbeeld ook voor In Christ Alone?
0: Vind ik wel. Dit is ook zo'n lied waarvan ik denk van, ja, maar als ik deze in het Engels lees en tot me neem, dan gaat hij eigenlijk dieper dan de Nederlandse vertaling. Ja.
1: Wat is voor mensen die het lied niet zo goed kennen of Engels niet zo goed begrijpen, wat is de kern van dit verhaal?
0: Eigenlijk, het zit al in de titel, In Christus Alleen. En dat gaat eigenlijk over het werk van Jezus. Hij is mijn licht, mijn sterkte. Hij is mijn gezang, mijn hoeksteen, zeg maar. En dat gaat dan daarna ook over het verlossende werk van Jezus. Want in het derde couplet komt ook Passie Pasen voorbij. Ja.
1: Ja.
0: Met de opstanding.
1: Nou zei je voor de uitzending, voordat we hierover gingen hebben, zei je, waarom dit lied ook zo mooi is, omdat het koor hier zo goed zingt. Of zo mooi zingt.
0: Ja.
1: Waar doen ze dat? Waar gaan we extra op letten?
0: Dit is een van de lievelingsnummers van het koor. Dus als er een verzoeklied mag worden opgegeven, dan zit deze er toch wel 910 keer bij, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: Dat heeft denk ik ook alles met de inhoud te maken. En het is ook gewoon een heel mooi lied, ook muzikaal gezien. En wat er ook gebeurt is, die eerste twee coupletten, die kennen we wel. En bij het derde couplet, zeg maar, daar heb je dus die tekst die ik net heel even aanhaalde. Hè, van daar in de grond ligt zijn lichaam. There in the ground his body lay a light of the world in darkness slain. Dus in de duisternis, zeg maar. En dat wordt alleen door de dames gezongen. En dat eindigt heel langzaam en zacht, want daar ligt hij. Maar dan komt de opstanding en dan hoor je them bursting forth in glorious day. Dan komt die glorierijke dag dat hij opstaat en uit het graf herrijst hij dan. En dat is zo'n uitspatting, zo'n uitbarsting van leven. En dat hoor je in het koor gewoon gebeuren. Ja,
1: ja. Oké, dus gewoon even goed opletten op dat moment dat er een opstanding aankomt.
0: Daar kan je niet omheen.
1: Daar kunnen we niet omheen. Wij gaan vandaag luisteren naar dit lied. En het heet dus In Christ Alone. Je wil nog iets zeggen, Jan Hendrik?
0: Ja, ik zit ook nog even te kijken naar het vierde couplet wat er dan achteraan komt. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. En dat is gewoon waar het geloof wel om gaat. Dat Jezus kracht dus ook door die opstanding in ons kan en mag werken.
1: Helder.
0: Dat zou ik even zeggen.
1: Heel goed. Ja, mooie toevoeging. Ja,
0: hij is onze bestemming.
1: Ja, mooi hoe die opstandingskracht dan toch ook in het vierde vers naar voren komt. Wij gaan luisteren naar dit lied In Christ Alone, te vinden op het album Door Hem Alleen. Wij horen het Reventoors Jongerenkoor. Genanja.

De melodie van Ik wil zingen van mijn heiland. Instrumentaal gespeeld door trompetistenduo Arjan en Edith Post. Achter de piano Johan Bredewoud en op het orgel Harm Hoeve. Het lied daarvoor, In Christ Alone, was een uitvoering van het Reformatorisch Jongerenkoor Gananja. Ik kijk even met je naar de agenda van volgende week. Want dan weer mooie gasten in het Heerlijk Loflied. Volgend weekend zijn dat dirigent Jemco Zijlstra. Met hem spreek ik ook over zijn rol als componist. Volgende week ook de gast Leander van der Steen. Dan spreek ik met hem over de Reformatorische Zangvereniging Kantilene uit Barneveld. En ook de gast Joost van Belzen. Dus het wordt een mooi weekend, volgend weekend. Maar dit weekend is ook al mooi. En ik heb nog één lied voor je, voor het nieuws van 8 uur. Dat is een lied gebaseerd op Psalm 91. Gemaakt door Gerrit Koelen. Het heet Wanneer ik schuil bij de Allerhoogste God. Het wordt gezongen door het interkerkelijk koor His Reflection. Wil je reageren op deze uitzending? Stuur dan een bericht via de website grootnieuwsradio.nl/het Heerlijk Loflied. Of gebruik onze socials. Zoek dan op Blijde Klanken. Tot snel.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Schiedam is een ongeluk geweest met een kind van 1,5 jaar. Het viel van 3 hoog uit een openstaand raam en raakte daarbij gewond. Het ligt nu in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er is misgegaan. Pas geleden viel een jongetje van 2 uit een raam in Rotterdam. Hij overleefde de val niet. Reddingsteams zijn in Venezuela nog altijd op zoek naar overlevenden van de zware aardbevingen. Ook een Nederlands team doet mee, maar dat heeft nog geen mensen gered. Volgens de regering zijn tot nu toe 33 mensen onder het puin vandaan gehaald. De tijd begint te dringen. Officieel zijn er nu iets meer dan 1400 doden. De TT van Assen was een groot succes. Er waren dit weekend bijna net zoveel mensen als vorig jaar, toen het veel koeler was, 194.000. De organisatie in Assen had allerlei maatregelen genomen tegen de hitte. En dat kon niet voorkomen dat tientallen bezoekers en vrijwilligers niet lekker werden en behandeld moesten worden. Het weer nog van Weer Online. Vanuit het westen komt koelere lucht het land binnen. In de loop van de avond en vannacht in het zuidoosten een bui. Morgen begint bewolkt, maar een groot deel van de dag zonnig. Maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuwsradio. Blijde klanken.
0: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een dode en een zwaar gewonde bij een ongeluk met twee auto's in Heerenveen. En de slachtoffers zaten in dezelfde auto. De bestuurder van de andere auto is aangehouden. Hij zou drugs hebben gebruikt en wordt verdacht van het veroorzaken van het ongeluk. Het noodweer vannacht heeft voor een miljoenenschade gezorgd bij een plantenkweker in de Noordoostpolder, melden regionale media. Het bedrijf is een van de grootste leveranciers in Europa en kan niks meer verkopen door hagelstenen zo groot als golfballen die naar beneden kwamen. Duizenden ruiten van de kas zijn kapot. In de Duitse Alpen was een grote zoekactie naar een bergbeklimmer uit Oostenrijk die al een tijdje vermist werd. Maar het zoeken had niet het gewenste resultaat. Hij was uitgegleden en naar beneden gevallen en heeft dat niet overleefd. De familie van de man zegt dat hij wel vaker in zijn eentje de bergen in ging. Het weer nog van Weer Online. In Zuidoosten enkele buien, vannacht 16 tot 20 graden. Morgen begint met bewolking in het oosten en een spatje regen, maar een groot deel van de dag verloopt zonnig, bij 22 tot 28 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Defensie heeft een Nederlands marineschip naar Venezuela gestuurd met water en voedsel voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het schip lag bij Curaçao, dus kon er snel zijn. Het is maar een paar honderd kilometer. Het zou rond deze tijd moeten aankomen. Er is ook een waterzuiveringsinstallatie aan boord. Doden en zwaar gewonden bij 2 verkeersongelukken. In Heerenveen botsten 2 auto's tegen elkaar. De slachtoffers zaten in dezelfde auto en werden aangereden door een bestuurder die waarschijnlijk drugs had gebruikt. In Weijen in Overijssel vloog een auto in brand door een botsing en daarbij viel ook een dode. Rusland heeft het economisch moeilijk, dat zei president Poetin op een partijcongres. Hij schuift de schuld in de schoenen van het Westen, dat Oekraïne steunt in de oorlog. Maar ze zullen ons nooit klein krijgen, zei Poetin. Oekraïne slaagt er steeds beter in om belangrijke doelen te raken in Rusland, zoals oliedepots. Het weer nog van Weer Online. Morgen begint met bewolking. In het oosten een spatje regen. Een groot deel van de dag zonnig. 22 graden in het noordwesten, lokaal 28 in Limburg. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaan.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Groot Nieuws Radio en Groot Nieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederland schiet Venezuela te hulp met water en eten voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het wordt gebracht door een marineschip dat toch al in de buurt was bij Curaçao. Aan boord is ook een waterzuiveringsinstallatie. De officiële dodental staat nog altijd op 1400, maar het zijn er waarschijnlijk veel meer. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijum is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. Iraanse geestelijken bemoeien zich met de wapenstilstand in het Midden-Oosten. Ze hebben de Iraanse president opgeroepen om het vredesoverleg meteen te stoppen als de Amerikanen opnieuw raketten en drones afvuren op Iraanse doelen. De afgelopen dagen zijn over en weer aanvallen geweest en is het de vraag hoeveel waarde zo'n wapenstilstand nog heeft. Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Op Texel is een dode gevonden. Hoewel de persoon op het strand is gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of het slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. De omgeving is afgezet. Een Nederlands marineschip is op weg naar Venezuela, waar veel slachtoffers zijn na 2 zware bevingen. Het schip was al in de buurt en brengt mensen in Venezuela voedsel en hulpgoederen. Ook hebben ze apparatuur om drinkwater te maken. Sinds gisteren zoekt een Nederlands reddingsteam in Venezuela naar mensen onder het puin van ingestorte gebouwen. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijen is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Blijde Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Brabant is een vrouw om het leven gekomen die van het weekend betrokken was bij een heftig verkeersongeluk in Valkenswaard. Een lantaarnpaal die door een tegenligger omver was gereden kwam op de vooruit terecht van de auto waar ze in zat. De auto crashte en de vrouw raakte zwaar gewond. Ze overleed in het ziekenhuis. Op het strand van Texel is vanavond een dode gevonden. De omgeving is afgezet voor onderzoek. Er zijn nog veel vragen. Zo is niet duidelijk om wie het gaat en wat er precies is gebeurd. Amerika en Iran stoppen met elkaar aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft de Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren de afgelopen dagen aanvallen over en weer. Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.